Noordzee Gold Vintage Hits. La première

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombé.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan

0: De Alfons Pieterslaan, de Permeca-galerij, de Aldi-parking Petit Paris. En ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast. We hebben daar nog werk. Af en toe zelfs, zoals aan het station, wel extra werk om het terug wat terug te dringen. En redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
1: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
1: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
3: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden

0: het brandjes gesticht. Er zijn verschillende railschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio. Als een meisje.

0: afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen. Dus al bij al een prima najaarsdag. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk

0: een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeer, noem maar op.
1: Meer regionieuws over een uur.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee. Gold. Ouderwetse radio.

afgelopen nacht is het opgeklaard en dat betekent dat er ook mist is kunnen ontstaan. Dus deze zondag starten we lokaal met enkele mistbanken en dus ook lage wolkenvelden. Doorheen de ochtend dan zal de zon deze lage wolken en mist beginnen wegbranden, waardoor het uiteindelijk vrij zonnig wordt en vanaf de middag wordt het overal in de provincie zonnig. Eerst hier aan zee, later ook elders. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 en de wind die waait zwak vanaf veranderlijke richtingen, dus al bij al een prima najaarsdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
3: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
2: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
4: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
2: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
5: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 20:00 vanavond voor de Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
6: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
5: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
0: Dit is Noordzee Gold. Met de mooiste Golden Oldies.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met 20 en

het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet? Of

En het krinkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan.

één les niet min, nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Nederlands Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Gilles Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgene dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind onze, ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: got a match?
1: Schatje?
2: Ja?
1: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
1: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een fijne morgen, dit is Noordzee Gold.

Sport voor iedereen is een initiatief van Axel Rijkaard ten voordele van KRNSO, WIC en de Push Skate Academy, de drie Oostense G-sportclubs. Het benefiet vindt plaats op zaterdag 17 oktober in Zaal ten Stuyver.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: burgemeester John Crombie.
1: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alphons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
0: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
2: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
0: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
3: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook vandaag is er in het centrum van Oostende de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Beleef de magie van de grootste indoor tattoo van België in Oostende. Deze namiddag om 13:30 komen de beste internationale showbands naar het Corritec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En deze namiddag om 17:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Was Marielle Weiss. En om 20:00 vanavond voor de Meltdown, dat allemaal in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was je voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale...

0: verklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
1: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
0: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
2: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
0: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
3: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 10 oktober om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Oostkamp. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed, al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kruisen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostendse organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
1: Oostende is een dementievriendelijke stad en dan willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je op een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
0: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
2: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
0: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
3: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
0: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombie is geen voorstander.
4: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
0: Meer regionieus over een uur.
5: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Noordzee Gold.

KVDO speelt thuis in tweede landelijke op zaterdag 10 oktober om 8 uur tegen KSV Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombie.
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeke Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met de fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgelopen

0: zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust. Noordzee.

Marijn de Valk komt met Café Chanton naar Bredene. De grote stemmen van het chanson, Aznavour, Beko, Piaf en hun tijdgenoten vormen het fundament. De voorstelling gaat door in het Staffersluiscentrum op zaterdagavond 10 oktober.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 ledkaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellingtonrenbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen.

0: Af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Katje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, Katje?
0: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVLO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijven de brede opklaringen aanwezig. Het kan goed gaan afkoelen, minima hier aan zee rond de 11 graden morgenochtend. Dieper in de provincie kan het lokaal 6 graden zijn morgenochtend. En bovendien zal er ook opnieuw mist gevormd worden op grote schaal, vrijwel overal in de provincie. En daar starten we de nieuwe werkweek mee met die mist en lage wolkenvelden. Maar doorheen de ochtend zal de zon deze lage wolkenvelden gaan wegbranden, waardoor we dan opnieuw veel zon zullen krijgen bij maxima rond de 20 graden en een variabele wind. En ook dinsdag en woensdag krijgen we ditzelfde weerbeeld. Het is pas vanaf donderdag dat we mogelijk in de herfst terechtkomen met grotere kansen op regen en flink koelere temperaturen. Fijn weekend! Ja.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op de openingsdag van de basketbalcompetitie kon Cortec Oostende niet winnen in Aalst. Oostende was de hele match op achtervolgen aangewezen. In het vierde kwart kwam BCO nog terug, maar het mocht niet baten. Het werd 95-87. Stefan Swenson scoorde 17 punten. Het alcoholverbod in bepaalde zones in het centrum van Oostende wordt uitgebreid. Burgemeester John Crombe.
5: Het is eigenlijk zo dat we de bestaande plekken van het alcoholverbod verlengen. En dat wordt uitgebreid met een aantal plaatsen aan de Alfons Pieterslaan, de Permeca Galerij, de Aldi Parking Petit Paris en ook het stuk rond de Grote Post tot aan het Marie-Joséplein. Eigenlijk op basis van het feit dat we zien wat dat we zien naar overlast, we hebben daar nog werk. Af en toe zelfs zoals aan het station wel extra werk om het terug wat terug te dringen en redelijk de grote tevredenheid of zeer tevredenheid van de burgers die bevraagd worden erover.
4: In basisschool De Heilige Familie in Oudenburg is de laatste editie van High Five gestart. Daarbij worden kinderen op een speelse manier aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te komen. Burgemeester Romina van Horen.
6: We proberen daarmee eigenlijk ouders, maar ook de kinderen zelf te overtuigen om meer met fiets, meer te voet naar school te komen, omdat dat toch wel zorgt voor een veiligere schoolomgeving en we willen dat belonen met het project High Five.
4: Oostende neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen ratten. Het voorbije anderhalf jaar waren er meer dan 1000 meldingen van ratten. Volgens de oppositie is er sprake van een rattenplaag in het centrum en lopen de ratten zelfs overdag over het Wapenplein. De stad nuanceert dat en zegt dat de nieuwe GFT-bakken met afgeschermde etensresten een deel van de oplossing zijn. De stad laat wel weten dat er bij meldingen meteen actie komt en dat er ook regelmatig controles zijn van de hotspots. Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert.
7: Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test. En nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarmee men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hey, what's going on? How you doing? I'm Adam Miller. Come and support us for our next home game.
2: Voor de match tegen Zwolle op zaterdag 10 oktober om 8:30.
3: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
4: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Nieuws.
4: Voor een grote actie op het strand in het kader van Revij is Oostende op zoek naar vrijwilligers. Ze moeten op 7 november 1000 LED-kaarsjes op het strand plaatsen. De actie zal plaatsvinden op 7 november tussen het Kurszaal en de Wellington-renbaan. Men kan zich melden via oostende.be, Revij. Oudenburg rust de 150 vuilnisbakken uit met slimme sensoren. Die geven door wanneer de bakken vol zijn. De straalvogel van Jommeke keert terug in het straatbeeld in Middelkerke. Dat heeft de gemeente beslist. Het vliegtuigje werd 9 jaar geleden in het Normandpark geplaatst, maar was in verval geraakt en belandde op het containerpark. Middelkerke zei dat er geen geld was om het te restaureren. Dat zal nu toch gebeuren. Nadien zal het openbaar verkocht worden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens 1 keer veroverd.
6: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdrit als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische trui, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
5: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer 1-op-1 gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring, maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
7: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
5: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft

0: Golden Oldies.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
2: Residentie vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In het basketbal verloor BCO de match in Aalst met 95-87. BCO kon geen vuist maken op de openingsspeeldag. Bij BCO gingen slechts 11 van de 36 driepuntpogingen binnen. Woensdag is er een Europese uitmatch en zaterdag speelt BCO de eerste thuismatch. De zaterdagmorgenmatch van KVRO in Mechelen eindigde op 1-1 na een goal van Jules Verkruijsen in de 96e minuut. Vanaf deze week kunnen Oostense organisaties, scholen en verenigingen de dementiekeuken ontlenen. In die keuken kunnen bezoekers zien hoe personen met dementie dingen ervaren. Mieke Geldhof.
5: Oostende is een dementievriendelijke stad en dat willen we sensibiliseren rond dementie. En deze keuken past daar eigenlijk perfect in, omdat je een zeer laagdrempelige manier te maken krijgt met wat het zou zijn als dementie is, om zo het begrip te vergroten in de stad naar personen met dementie.
4: Maxim Donk kijkt uit naar de extra bevoegdheden die hij kreeg als Oostends schepen.
6: Wel, de grootste zijn natuurlijk juridische en bestuurszaken en ontwerp, beheer en gebouwen. Dus het stadspatrimonium van de stad Oostende. Ik denk persoonlijk dat die twee bevoegdheden samen, gecombineerd met hetgeen dat ik al had, dat was financiën en begroting, dat die drie een mooie driehoek vormen om in de toekomst zeer slagkrachtig en daadkrachtig op te treden.
4: Het WK Bridge wordt in 2028 in Oostende georganiseerd. De ervaringen waren zo positief dat we terugkeren, zegt Bart Makerman van de Vlaamse Bridge Liga.
7: Inderdaad, Oostende heeft een zeer goede reputatie. We hebben hier drie EK's gehad in 2010, 2013, 2018. Een stad waar dan een zeer goede samenwerking met toerisme, met het stadsbestuur van Oostende zelf en de mensen van het Kursaal, waar we naar uitkijken.
4: Hasib Ghosi neemt ontslag als gemeenteraadslid in Oostende. Hij zetelde voor Vooruit Plus en wil meer tijd spenderen aan zijn familie en zijn taxibedrijf. Oostende is geen voorstander van stemrecht voor tweede verblijvers. Momenteel leeft dat erg aan de westkust, waar voormalig Oostendenaar Erik Markey aan de kar trekt. Burgemeester John Crombé is geen voorstander.
8: Ik vind ik noem ze altijd de tweede inwoners, de tweede verblijvers. Mensen die hier veel van hun tijd spenderen, moeten wel degelijk een impact hebben op het beleid. En op vandaag, dat mag zelfs wat meer dan vandaag. En dat gaat dan over van alles, afval, parkeren, noem maar op.
4: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven, en je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.